dacht dat ik op mijn andere stick aan het spelen was.

Never

Oei, oei. Alle witte cis-mannen naar achter. En zeker als ze voor Club Brugge zijn.

0: Vlasmacht, zijn we nog een beetje wakker?
1: Audio with Real Batman.

0: Radio Wave. Real Batman.
1: Was macht? Zijn we nog wakker of niet? Oké, Gentje. Waar zijn al mijn vrouwen? Waar zijn al mijn poppen?

Plasmart. Waar zijn mijn West-Vlamingen? Zijn er mensen van Kortrijk? 8500 troepen

Kacke. Ich bin die Hure. Ledig, ledig.

0: audio wave. Real Batman.
1: Vlasmart, ik heb nog 15 minuten. Hebben we er nog zin in? Ga je dan ook een rockplaat spelen?
2: So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair, I'm just a shot away from you. And if you leave...

0: here with real bad man.
1: Yo, Vlasmaert. Merci om alweer het beste publiek van de Gentse feesten te zijn. Make some noise. Hey, ik heb nog twee platen voor jullie.
2: Audio Wave. You sick motherfucker.

0: Urgent.
1: FM.
0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De E17 in Lokeren is opnieuw vrij. Die was sinds gisteravond volledig versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de hulpdienst hebben heel de nacht doorgewerkt. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Die uitgebrande vrachtwagen is moeten getakeld worden en men heeft ook veel aandacht moeten besteden aan het wegdek dat beschadigd is geraakt. Je rijdt daar vanochtend nog wel over een mat van korrels. De brandweer heeft die korrels aangebracht om eventuele olieresten nog te kunnen laten opzuigen. Maar voorst is de snelweg dus perfect vrij en kan je er weer door.
2: Door de schade moet het wegdek op een later moment wel nog hersteld worden. De cel vermiste personen kreeg al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Oneinde, provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was daar op reis met haar familie. Ze stapte achterop bij een jongen met een quad. Die verloor de controle over het stuur en stortte van de kliffen in de zee. Het meisje overleefde het niet. De bestuurder raakte gewond. Spanje heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Frankrijk vraagt dan weer Europese hulp in de strijd tegen de bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux. In Oekraïne eist de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn functie terug nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen dat ontslag. Hij werd ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook aan de deur gezet. President Zelensky heeft Fedorov een andere ministerpost aangeboden, maar hij wil enkel terugkeren op Defensie. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na een rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk 0-0 tegen LNZ Cherkasy. Uit Oekraïne is dat een ploeg. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon, maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

thousand years.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Frankrijk zijn nu al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
3: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 3:45 uur. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de mensen van de camping, van de animatie rond, van we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
2: Het vuur ontstond nadat een bestelwagen in brand vloog op een bosweg. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht heeft geschoten. Onder meer boven de Krim. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd. Brokstukken kwamen onder meer terecht op de gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Er zouden geen slachtoffers gemeld zijn. En het Amerikaanse leger heeft voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Er waren onder meer aanvallen op opslagplaatsen voor drones en bewakingsposten langs de kust. Daar bedreigt Iran schepen die door de straat van Hormuz varen. Volgens Iran zijn er bij die aanvallen 4 doden gevallen. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel om bondscoach te worden. Dat meldt HLN. Er is alleen nog goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Ook de namen van zijn assistenten zijn al bekend. Dat zouden Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn. Van Bommel is 49. Hij was eerder de trainer bij Antwerpen. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29. Zondag dan regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

coming. Hard time knowing what the current.

twijfel, ik heb geen spijt. Ik ben een nobelman, een klein vergrijp van tijd tot tijd.

0: Dit is Urgent FM.
1: Dit is Urgent FM.
2: 10 uur.
1: Urgent. Urgent FM.
3: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De Jonge Wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de Karavaan in het Boudeloopark.

0: fait.
1: Dit is Urgent FM.
2: 11 uur.
1: Urgent FM.

This is where I heal my hurt. For tonight, God is a DJ.

Thank you.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een opsporingsbericht na de steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft 2 foto's verspreid van verdachten. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij is intussen buiten levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. De cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
2: Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
4: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstariefpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
2: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op. Die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. En dan heb ik nog het weer. Vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 dan. Zondag krijgen we buien, 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en heel warme periode.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

alles is breekt, alles wat mat is blinkt niet. Alles is vals, is fake, klein is de kans ik inzie. Kort is de kick and break, kort is de end van week. Als ik loop elke dag van week, word ik op een dag nog ziek, mag niet. Kom ik nog hierop terug, kijk ik nog terug naar toen? Of ga ik dan hier aan stuk, wie, wat, waar en hoe? Glas onder druk die barst, brak is een baas in baars. Er wordt gestakt in kast, iedereen weet bij wit hoort paars. Kop is een labyrinth, stop is een woord dat blokt. Raam is getint in zwart, fok is het woord voor kops, clash. Als ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg en zomaar doe wat dan? Kom ik dan daarmee weg, los van alles zo zonder plan? Huh? Was ik niet beter met, wat als ik eerder wist? Doe niet dat je beter weet, als je met je geld zo speelt, dat je dan beter wint. Hak op de tak, drums en keys, brak in een glaas museum. Hak op de tak, brak.

kom ik nog hierop terug. Wie, wat, waar en hoe. Kom ik nog hierop terug.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Hallo en welkom bij de 8e en voorlaatste Jonge Wolven Show. Wij zijn nog steeds Robbe, Loes en Antje. Voor de nieuwe luisteraars geven we graag nog wat uitleg. Jonge Wolven is een muziekwedstrijd van Trefpunt en AVS die zich uitstrekt over het hele land.
3: Uit alle inzendingen werden 18 bands en artiesten geselecteerd door een uitstekende jury. Deze artiesten mogen optreden op de Gentse feesten. Vandaag zijn er weer 2 nieuwe Jonge Wolven aan de beurt, die vanavond optreden op Podium de Caravaan in het Baudeloupark. Pas op, want misschien bijten ze.
4: Een wolf spot je natuurlijk niet zomaar. Die verstopt zich tussen andere dingen. In ons geval tussen andere nummers, allemaal verzameld uit dezelfde habitat als die van onze wolven. Beginnen doen we met een nummer van Radiohead. Het werd oorspronkelijk geschreven voor de film Romeo plus Juliet uit 1996 met Leonardo DiCaprio en Claire Danes in de hoofdrollen. Het lied verscheen echter niet op de soundtrack-album van de film, omdat de band het wou sparen voor de release van OK Computer. Hier is Radiohead met Exit Music for a Film.

0: Jonge Wolven, 's middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten. Dat was PJ Harvey met Down by the Water van op haar derde studioalbum To Bring You My Love. En dan laten we nu al de eerste jonge wolf op jullie los. David Saldana wordt ondersteund door Mina Becks op gitaar, Teun Rummens met percussie en Oscar Corbizier op de bas. David zelf zingt en doet electronics. De muziek laat zich niet vastketenen aan één genre, maar kan beschreven worden als alternatieve postrock met een stevige nasmaak.
1: Smaakt het komende voorproefje naar meer? Dan kan je ze vanavond om 18 uur gadeslaan op podium De Caravaan in het Boudeloopark. Hier is David Saldana met Wijnand.

0: gratis.
1: Urgent FM.

Dat was Autreton van de Franse band Alcest. Het volgende nummer is een best wel geslaagde cover van de Britse synthpophit Sweet Dreams Are Made of These. Hier is Marilyn Manson met zijn versie.

0: Dat was wederom een Belgische band, Whispering Sands met Hollow. De Belgische postpunkgroep won in 2016 zelfs Humo's Rock Rally.
1: Goh, hebben wij in België toch geluk met al die fantastische artiesten.
0: Jazeker, en we blijven in België met Dirk. Deze indie rockband kondigde in 2024 na 11 jaar muziek een pauze aan, wat frontman Jelle den Turk de kans gaf om met zijn soloproject Dress Like Boys aan de slag te gaan. Van op hun derde album, Idiot Paradise, is hier Dirk met Half-Life.

0: Jonge Wolven. 'S Middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten.
1: De volgende Jonge Wolf is bijna niet meer te houden. Pas op, ja, hij loopt los. FX is een band die overloopt van new wave en post-punk invloeden. Lou Burm voorziet de bas, Brik van Oudekerke de drums en Lara Camuur de gitaar. Zang doen ze allemaal af en toe, als het straks Lou Burm die je aan het werk hoort. Nu hoor je ze op Urgent FM, maar vanavond kan je ze om 19:30 aan het werk zien op Podium de Caravaan in het Baudeloupark. Laat je nu gerust meedrijven met dromige Within Reach van FX.

0: En dat was Effects. Ja, het is al de 8e Jonge Wolvenshow vandaag. We hebben er al zoveel zien passeren.
1: Klopt. En ik moet zeggen, ik ben heel aangenaam verrast. We hadden het daarnet al over hoe geweldig de Belgische muziekwereld is. En ik heb het gevoel dat het met dit aanstormend talent zeker zo gaat blijven, zo niet verbeteren.
2: Inderdaad. En ik kijk ook uit naar morgen. Ook al is het dan de laatste dag van Jonge Wolven, maar ik wil ze allemaal gezien hebben en ik ben heel benieuwd naar wie dat de wedstrijd gaat winnen eigenlijk.
1: Ja, ik ook. Ik ben blij dat ik niet in de jury zit.
0: Ja, ik ook. Het zal een heel moeilijke keuze worden, denk ik. Maar bon, het feit dat er maar één show meer is morgen is uiteindelijk niet het einde van de wereld. Hier is Sam Sauvage met La Fin du Monde.

0: Dat was het wondermooie Straight to You van Nick Cave en The Bad Seeds.
1: Morgen is het helaas de laatste keer, maar niet getreurd. Vlieg er vanavond nog een voorlaatste keer in. Om 18 uur speelt David Saldana, gevolgd door FX om 19:30 uur. Beiden, jawel, je raadt het nooit, op Podium de Caravaan in het Baudeloupark.
2: Bedankt om te luisteren en tot morgen om 14 uur of tot straks. Blackbox Revelation wijst je de deur met Blown Away.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het is officieel. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
3: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een goud dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
2: Van Bommel was eerder al trainer in ons land bij Antwerpen. En ook de deal van voetbalclub Antwerp is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld.
4: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt en dat daar terug de rust komt en uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
2: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. In Brussel zitten de regering en vakbonden van de brandweer opnieuw samen om een akkoord te vinden over de staking van de afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de zware bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. En de landen kunnen ook beroep doen op extra vliegtuigen als dat nodig is. In Spanje is de noodtoestand ook uitgeroepen. Er zijn in de buurt van Madrid 2 brandhaarden samengekomen tot 1 grote brand. Oekraïne heeft met een F-16-vliegtuig voor het eerst een Russische straaljager uit de lucht geschoten. Dat is een belangrijke stap voor Oekraïne. Zet die F-16 al 2 jaar lang in om Russische drones en raketten te onderscheppen. Maar nu is zo'n toestel er dus ook in geslaagd om een gevechtsvliegtuig uit de lucht te halen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De Jonge Wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de Karavaan in het Boudeloopark.

Blade.

0: Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Urgent FM, live van op de Gentse feesten. De Urgent FM DJ beklimt de roemruchte toren van de Vlasmarkt. De teugels mogen nu losser. De plaats om te dansen verbreedt. Maak ruimte voor de nacht. Geniet nog tot 8 uur morgen vroeg mee van feestgedruis en de rollercoaster van DJ's. Swing mee op onze radiogolven of zet vaart achter de tocht naar het plein dat nooit slaapt.

I wanna talk about my mother. Mama's school is

talk about my mother. Mama's blues.

up. Gotta shake this phone down. Gotta get it up. Gotta shake it.